Solid Sender. Luther Allison nam zijn akoestische album Hand Me Down My Moonshine op in de Living Room Studios in Los Angeles. En dat deed hij met zijn zoon Bernard Allison op slidegitaar. Luther Allison, you're the one.

Luther Allison, You're the One. Shemekia Copeland uit Harlem in New York toerde jaren met de band van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En ze debuteerde al als teenager in de Cotton Club in New York. En intussen heeft ze 2 Double C Handy Awards in haar bezit. En dat is de grootste bluesprijs van Amerika. Shemekia Copeland, Turn the Heat Up.

Shemekia Copeland, Turn the Heat Up. Michael Burks, dat was een bluesgitarist uit Arkansas. Hij runde een eigen juke joint in Arkansas, waar hij met zijn band de gasten begeleidde, zoals Johnny Taylor, Ovie Wright en James Cotton. Hij overleed op het vliegveld van Atlanta na een tour door Europa. Dit komt van zijn album Make It Rain. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks, Galloway with Women. Marcia Ball, dat is een begenadigd pianiste uit New Orleans. Ze was een fan van Irma Thomas en in 1970 vertrok ze naar Austin. En tegenwoordig is ze een populaire live act in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Dit komt van het album Presumed Innocent. Marcia Ball, Luella.

Marcia Ball, Luella. Chicago bracht legendarische mondharmonica-spelers voort. Little Walter, James Cotton, Charlie Musselwhite, Billy Branch, Kerry Bell en Junior Wells, die lang een duo vormden met gitarist Buddy Guy. Dit komt van het album Harp Attack. Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets.

Junior Wells, keep your hands out of my pockets. Robert Cray zag als teenager zijn held Albert Collins live in Tacoma in Washington en besloot ter plaatse om ook bluesgitarist te worden. Op het album Showdown staat een nummer van Robert Cray opgenomen met zijn mentor Albert Collins. Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something.

Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something. William Clark, dat is een mondharmonica-speler uit Californië, en als teenager was hij iedere avond te vinden in de bluesclubs in Watts, de zwarte wijk van Los Angeles. Dit komt van zijn album Groove Time. In 1996 overleed hij na een optreden in de kleedkamer. William Clark, Broke and Hungry.

William Clark, Broke and Hungry. Coco Taylor kwam vanuit Memphis naar Chicago, waar ze met nummers van Willie Dixon de Queen of the Blues werd. Ze won maar liefst 21 WC Handy Awards en dat was nog nooit eerder gebeurd. Dit komt van haar album Royal Blue. Coco Taylor, Bring Me Some Water.

Coco Taylor, Bring Me Some Water. Carrie Bell uit Mississippi was in Chicago de mondharmonica speler bij Muddy Waters en bij Willie Dixon. En daarna begon hij een eigen band met zijn zoon Lurie Bell als gitarist. En deze Lurie Bell werd ook succesvol als soloartiest. Carrie Bell, Hardworking Woman.

Carrie Bell, hardworking woman. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Oakland, Californië. Hij was een protégé van bluesgitarist Luther Tucker en inmiddels is hij te horen op albums van Jimmy Rogers, Snooky Pryor, Luther Tucker, James Cotton en Kim Wilson. Rusty Sin, The Chill.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè, in Praag.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn. Zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurs te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurs laan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
4: Ja.
2: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, die afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Dittel, dat was eigenlijk de echte naam van
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
4: Ja.
2: En je ziet hoe mooi die. Het was echt een unieke verzameling, hoor, die hij had. Dus het is, dat is nou met. Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat is een mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
1: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
0: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
1: Ja.
0: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen. Als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng. We kunnen zo naar het station lopen, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
1: Dat lijkt me mooi, ja.
0: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
1: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
0: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt... In dat nieuwe gebouw. Waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen. Ja, dat ken je. Ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is... Dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we... We zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
1: Ja. Ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
0: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er nog steeds.
1: Wim Bloemendaal doet af en toe nog
0: wat. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
1: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
0: Ja, in mijn studententijd eigenlijk, ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op het toneel, hij was veel groter dan ik, dikker, en ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
1: Ja, ja.
0: Allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik jaren 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden? En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei, vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen. Al Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke, dat je dan zo'n wijde belangstelling krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelen er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is meer bewaard gebleven.
0: Ook dat
1: optreden.
0: Nou.
1: Optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noordhoek goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een in jouw oude eend naar dat optreden toegereden. Dat,
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deutsche Vaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid. En wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden. Want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt. Vooral over klassieke muziek. Kijk, de conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Ja, het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, die stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Veel drinken vooral. Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven handig gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was dus een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Leopold.
0: En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei
1: hij
0: dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het natuurlijk was toch die Mozart. Vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader. Ja. Dat was een slechte man.
1: De volgens, neus.
0: De neus. Maar... dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hé, hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat in?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd, ik weet niet, in mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende...
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus... de luidsprekers, hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen... zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden... die niet gebruikt werden... zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... en ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd... dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, of, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger, hè? Moest je een stuk lezen en je moest ook zelf een tekst maken voor een concert en voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus en ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad, ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus en hij had wel door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig waar ik Mozart had geprogrammeerd en toen begon het... Van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind het nog steeds. Ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... Wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het Sint-Marxen Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, en toen hadden we echt afscheid genomen. En we hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Marxen Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was er steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja.
0: Hier in Baarn. Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, daar iedereen was er natuurlijk bij de afscheid van Jan. En die is toen hier begraven. Een heel klein sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen
1: die hoorde al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben, want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nooit naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Doucek, hè?
0: Ja, daar zijn we, dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten en ik moest... Van Jan, daar aan het eind, want het eindigt ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor, want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen heeft hij... Zit hij nou Jan, het zit er bijna op Han, we gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend, en hij ook, naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de... Ja, en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Bogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet over Haydn.
0: Ja, met Bogaard, ja, ja. De pianist. Ja.
1: Ja. Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Ja. Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van, dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rosas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rosas meen ik, of dat het was niet. Waar die...
0: Ja, dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn, Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Bogaert en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland. En
0: op
1: zo.
0: Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort een rare vrouwelijke rol erin speelde... En die deed toen mee. En die vloog ons naar Normand toen. Waar Georges Saint ook. En zij was een beetje Georges Saint-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Normand gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Normand gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... En ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen... zich de pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven... dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Dat is daar namelijk een stukje. En het is maar anderhalf minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catharsis heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan.
0: Ja.
1: Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat is een mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: En dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt, ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Marcos Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Marcos Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje. De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: nieuw,
0: ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Marcos Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja. Het deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
0: Hier staat
1: hij
0: erop. J.W.A. Titel.
1: J.W.A. Titel. Wie heeft dat vliegtuig?
0: Den Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat ja. Weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat een Hagenaar was, als een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Alleen maar buiten alle ruzies heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft het eerste televisiejaar, heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 89 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: 89, ja, precies. Ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Het is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han reiziger, ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger, die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart, uitgevoerd door Murray Paraya en Radu Lupu. Het Alla Turca, uitgevoerd door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Paraya en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda, een van de twee broers, de andere was Jitsi, sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten we tegenaan hier. 10 uur dienstieten. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk. Een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kieken. Maar ja, en Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad. En dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af en mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier en die kwam later wonen in een verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heeft daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover heette toen het wapen van Norg. Legde ik nog wel eens een biljartje met, de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de een, was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En en soms zat er geen mens in die bus. En dan hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, dat was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek ik alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als zei daar, Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die ruttigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat me dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Nodig is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw om. Die S aan de zuidkant die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal. Dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Hoor. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ik dan leende had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man, helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg hij weinig lucht meer. Maar wij waren allebei gek van jazz en wij lagen dan vaak, zaterdag middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij first and all radio, als Thelonious Monk erop was of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En die mensen die hadden toch wel veel voor die tijd en die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als. Als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven. Maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef ben. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld. Ja, Elsinga of zo, een hotel iets verderop. Met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in Peest aan bij Café Winter inderdaad. En, als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag je, die kende je ook wel. En dan ging ik weer verder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tijd. Nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een modder van Abelscha, want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering met het meisje van met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En er was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar dat was ook wel soms wel erg. Ik kreeg wel bedonderd dat we die modder pakken zonder riepen wie. Het was wel leuk. Hè. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Sonny Bono. In 1963 was het een hit voor Jackie DeShannon. In 1964 was het een hit voor The Searchers. En het werd ook nog opgenomen door Del Shannon, Cher, Smokey, Tom Petty, Willie DeVille, Paul Weller en Bruce Robinson samen met Kelly Willis. Jackie DeShannon, Needles and Pins.

Jackie DeShannon, Needles and Pins. Bob Lind, dat was een onbekende singer-songwriter uit Baltimore. Dit nummer werd geen hit, maar er verschenen nog wel covers van Adam Faith, Sonny and Cher, The Cascades en The Blues Project. De B-kant van deze single, Elusive Butterfly, werd een top 5 hit in Amerika en Engeland. Maar dit is de A-kant, Bob Lind, Sherry's Going Home.

Bob Lind, Sherry's Going Home. Tim Buckley, dat is een singer-songwriter uit Washington D.C. Hij maakte eind jaren 60 twee geweldige albums, Happy Sad en Star Sailor. Maar hij werd slechts 28 jaar. Hij overleed in 1975 in Los Angeles aan een overdosis heroïne en morfine. Tim Buckley, It Happens Every Time.

Tim Buckley, It Happens Every Time. Het is een prachtige compositie van Neil Young. Hij schreef het in 1970 voor Crosby, Stills, Nash en Young. En er verschenen covers van Nick Cave, Nazareth, Katie Lang en Patti Smith. Dit is een singer-songwriter uit Massachusetts en haar versie werd geen hit. Buffy St. Marie, Helpless.

Buffy St. Marie, Helpless. Het is een single uit 1977 van Mink DeVille en er kwamen covers van Long John Baldry en Boz Keggs. Op 20 februari 1986 trad hij voor het laatst op in New York als Mink DeVille en daarna ging hij verder als Willie DeVille, Mink DeVille, Mixed Up, Shook Up, Girl.

Ming DeVille, mixed-up, shook-up girl. Graeme Parker uit Londen begon als Beatles-fan de band The Black Rockers. Toen ontdekte hij Otis Redding en ging hij soulnummers spelen. En in 1975 begon hij met Graeme Parker en The Rumour, met bandleden uit Brinsley Schwartz en Dux Deluxe. Graeme Parker en The Rumour. You can't be too strong.

Graham Parker en The Rumor, You Can Be Too Strong. Het was een hit voor Betty Everett. En het werd ook nog opgenomen door The Searchers, The New Beats, Helen Shapiro, Aretha Franklin, The Hollies, Cher, The Swinging Blue Jeans, Lulu, The Supremes. Maar de originele versie was in 1963 van Mary Clayton. It's in His Kiss.

Mary Clayton, It's in His Kiss. Timmy Euro uit Chicago had in 1961 haar grootste hit, Hurt. In de jaren 80 woonde ze in Nederland en ze nam in 1981 Hurt opnieuw op. En dat werd toen een top 5 hit in Nederland. En ze maakte ook nog een serie album voor Dureco Records. In 2004 overleed ze in Las Vegas. Ze werd 62 jaar. Timmy Euro, Teardrops Till Dawn.

Timmy Euro, Teardrops Till Dawn. Bobby V uit North Dakota werd na het overlijden van Buddy Holly de zanger van de Crickets en even later verscheen het album Remember Buddy Holly. Als soloartiest werd hij een hitmachine met 51 hits, waaronder beroemde hits als Devil or Angel, Rubberball, More Than I Can Say en Take Care of My Baby. Bobby V, Like Someone in Love.

Bobby V, Like Someone in Love. The Gas Company, dat was een band uit Los Angeles met Greg Dempsey en Katie Jesse. De debuutsingle werd geen hit en toen gaven ze de moed meteen op. Greg Dempsey ging verder als songwriter voor PJ Proby en Don and the Good Times. En Katie Jesse ging verder als solozangeres Katie Dayton. The Gas Company, Blow Your Mind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley van Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley komt uit West Virginia. Hij heeft 16 albums gemaakt, 60 hits, waaronder 24 nummer 1 hits in Amerika. En hij zong al duetten met Alison Krauss, Keith Urban, Dolly Parton, Carrie Underwood en Alabama. Op dit nummer hoort u ook Sarah Evans, een singer-songwriter uit Missouri. Brad Paisley, New Again.

Brad Paisley en Sarah Evans, New Again. Crazy Horse, dat is de begeleidingsband van Neil Young onder leiding van zanggitarist Danny Whitten. En hij schreef dit nummer en dat werd een grote hit voor Rod Stewart. Danny Whitten overleed kort na deze opname aan een overdosis drugs en alcohol. Crazy Horse, I don't want to talk about it.

Crazy Horse, I Don't Want to Talk About It. The Fleet Moods, dat is een band uit Olympia in Washington met Gary Traxel en Gretchen Christopher. En de debuutsingle was meteen een nummer 1 hit in Amerika en in Canada, het nummer 6 in Engeland. The Fleet Moods, Come Softly to Me.

De Fleetwoods, Come Softly to Me. Billy Storm was actief in de Phalians, de Chevelles, de Untouchables en de Happy Tones. En toen begon hij aan een solo-carrière met de songwriters en producers Phil Spector en Lee Hazlewood. Billy Storm, Educated Fool.

Billy Storm, Educated Fool. Vince Howard en de Fine Nets, dat was de studioband voor Carol Connors, The Soulmates en Bruce Cloud. Maar zanger Vince Howard nam solo een oude hit van Gogie Grant uit 1956 op. Vince Howard, The Wayward Wind.

Vince Howard, The Wayward Wind. De Righteous Brothers uit Los Angeles, dat zijn Bill Medley en Bobby Hatfield, begonnen bij een klein label, Moonglow Records. Dit is een opname uit 1964 en het nummer werd geschreven door Nino Tempo, The Righteous Brothers, I Still Love You.

The Righteous Brothers, I Still Love You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Ripcords, dat is een duo met Phil Stewart en Ernie Bridges. En ze werkte met producer Terry Melchior. En dat was een beroemde jongen, want dat was de zoon van filmster Doris Day. En hij maakte later als producer The Birds groot. The Ripcords, Here I Stand.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we begonnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe cd. Het titelstuk, Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een nieuwe opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was. De vorige keer in ieder geval wel. Ook bij zijn, hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Een bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Tien. Een nieuwe cd is er net van u te komen, of komt nog uw Two Sides, en door van Should I Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Tien uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should Have Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld overgereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestellen. Ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Midden. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opnam, is een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Midden, zijn single cd Let It Go. Nou, niet nee, ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze bent jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nou is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van de Bird, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een trio moet ik eigenlijk zeggen, Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van... Ja, van rock en roll zou je kunnen zeggen en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart. Dit trio uit Louisiana, maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand het beter kan doen als hij het gedaan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton, dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op het label Merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de reden, Delta Hurricane. Die heeft weer opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cherney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oudste versie van Larry McRae, het origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells, een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana, door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan van hem. Maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf al naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar is er nota weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer, ja, waar een mooie tekst erbij zit. Want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van Voor Lou Reed. Diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou je in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heb hij, denk ik, op een nummer, althans. Toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp ziet dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong.

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Nora Jones uit New York is een jazzzangeres met invloeden uit de blues, de country en folk. Ze maakte 13 albums, ze heeft 26 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 15 in Japan en 66 in Nederland. Nora Jones, What Am I to You?

Norah Jones, What Am I To You? David Gray, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij groeide op in Wales. Hij heeft 18 albums gemaakt en 13 hits. En dit komt van zijn album Flash, opgenomen met gitarist Neil McCall. David Gray, New Horizons.

David Gray, New Horizons. Het komt van het album Room for Squares van John Mayer. En deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eigen de 7 in Canada, 9 in Nieuw-Zeeland, 23 in Australië, 48 in Oostenrijk en 51 in Duitsland. John Mayer, Your Body is a Wonderland.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. Het is een eigen compositie van Johnny Nash en het was een grote hit in 1972. En er verschenen 280 covers, onder meer van Sonny & Cher, Gladys Knight & the Pips, Ray Charles, Lee Towers, Tom Jones en Nancy Sinatra. Johnny Nash, I Can See Clearly Now.

Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Het was de debuutsingle van de Schotse zangeres Annie Lennox en het werd de nummer 1 hit in Italië. Het nummer eindigde 3 in Canada, 4 in België, 5 in Ierland en Engeland, 6 in Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Amerika, 9 in Denemarken en 10 in Zweden. Annie Lennox, why?

Annie Lennox, Why? Bruce Hornsby, dat is een zanger en pianist uit Virginia. Hij maakte deel uit van The Noisemakers, Ricky Skaggs, The Grateful Dead en tegenwoordig heeft hij zijn eigen band Bruce Hornsby and The Range. Hij heeft 17 soloalbums gemaakt, heeft 21 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nederland. Het eindigde 3 in België, 12 in Australië, 15 in Engeland, 16 in Duitsland en 20 in Nieuw-Zeeland. Bruce Hornsby, The Way It Is.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Heaven Help the Child van Mickey Newbury is het album van deze week. En de in 2002 overleden singer-songwriter Mickey Newbury werd in de muziekscene gerespecteerd, maar het publiek toonde nauwelijks interesse voor zijn albums, terwijl dat vaak meesterwerken waren. En die albums worden nu heruitgebracht. Mickey Newbury, Heaven Help the Child.

Nicky Newbury, Heaven Help the Child. Alison Moyet, dat is een Engelse singer-songwriter met een bluesy stem. En ze leerde het vak als zangeres in punk, pubrock en bluesbands. Intussen heeft ze 23 miljoen albums verkocht. Dit is een eigen compositie opgenomen met de Schotse gitarist Duke Burns, de voormalige gitarist van Gary Rafferty. Het nummer eindigde 21 in Nederland en 40 in Engeland. Alison Moyet, This House.

Alison Moyet, This House. Richard Marx, dat is een singer-songwriter uit Chicago, en zijn nummers zijn intussen gecoverd door Kenny Rogers, Kim Carnes, James Ingram, Cliff Richard, Steve Lukather, The Hollies, Barbara Streisand en Michael Bolton. En dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het nummer en de 2 in Engeland, 4 in Nederland en 7 in Zweden. Richard Marx, Right Here Waiting.

Richard Marx, Right Here, Waiting. Bill Withers, dat is een singer-songwriter uit West Virginia. Ain't No Sunshine was zijn ultieme hit, maar ook dit was een grote hit. Het nummer eindigde 1 in Amerika, 18 in Engeland, 20 in Canada en 24 in Australië. Bill Withers, Lean On Me.

Bill Withers, Lean On Me. Mary Chapin Carpenter, dat is een singer-songwriter uit New Jersey, en deze eigen compositie komt van haar album Stones in the Road, opgenomen met gitarist Leroy Parnell, pianist Ben Montench, drummer Kenny Aronoff en achtergrondzangeres Trisha Yearwood. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 3 in Canada, 18 in Schotland, 35 in Engeland. Mary Chapin Carpenter, Shut Up and Kiss Me.

Mary Chapin Carpenter, Shut Up and Kiss Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tim Finn uit Nieuw-Zeeland maakte deel uit van Split Ends, Crowded House en The Finn Brothers. En dit is een solo-single. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, 27 in Australië, 77 in Canada. Tim Finn, How I Going to Sleep.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music, elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel, staat vlakbij een historisch gebouw, op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is, vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader, die daarna weer doodgeschoten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen, zoals onder andere Lincoln, McKinley, Garfield. En hij was de vierde. Wij staan hier dan precies ook bij dat gebouw waar, aan Elm Street, waar op de zesde, vanaf de zesde etage die schoten dan zouden zijn afgevuurd door Lee Harvey Oswald.
3: We mogen in het gebouw zelf geen opnames maken. Nee, alles moest afgegeven worden. Foto.
4: Geen camera's mocht je meenemen. Nee. Zelfs moest je door een metaaldetector heen. En ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik er weer uithalen. Van, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al vier presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar één geweest is. Dat was Willem van Oranje door Balthasar Geras. Maar hier is dat dus al de vierde man.
3: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
4: Ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt. Maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld.

0: too long.
1: Wat is jouw indruk nou van Texas? Hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy.
2: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een... echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan... dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet ook aan de buurten. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in een warenhuis geweest waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een... met een kunstijsbaan erin en 3-4 verdiepingen.
1: Bioscopen, alles erin.
2: Bioscopen, alles erin. Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten. Je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen, maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat hele gebouw nog weer uit.
1: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
2: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
1: Maar blijkbaar veel minder riek.
2: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel. Ondanks dat de zon hier schijnt.
1: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
2: Ja, ik zeg dat mensen die naar die video kijken, zeg ik hier en daar een traan weg pinken. En... ja, die Kennedy, dat was een populaire man. En, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 1963. Ik was toen 22 jaar. En het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
1: Een zwarte bladzij.
2: Een zwarte bladzij, ja. Black Pages.
1: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
2: Nee, dat museum, dat ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet. Heel strenge security. En
1: achter ons een heel merkwaardig gebouw.
2: Ja, een beetje
1: visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
2: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de. Een beetje op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
1: Typische Amerikaanse fake, hè?
2: Ja, het is. Precies. Ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower. Nagebouwde Europese middeleeuwen of zo.
1: Het moet historisch wezen.
2: Ja.
1: Maar er stiet in de schaduw van spiegelglazen.
2: Ja.
1: Torenflats.
2: Enorme skyscrapers hier.
1: Ja.
2: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met die vroeger draaide op de Nederlandse... Buizen.
1: De Ewings.
2: Ja, de
1: olie-industrie.
2: Die
1: hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
2: Ja, en de
1: olie en geld, hè?
2: Ja, en kettle. Kettle, ja.
1: Ja.
2: En toch ook Texas, de grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus dat is die zie je hier ook veel, ja. Toerisme.

0: Waar ben je nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit de oude wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een borstbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson, 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
0: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je een heel ander soort muziek. En je verderop is country, weer een eindje verderop speelt twee jongens met een rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Nee, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt hier trouwens bij Langers, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer een country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, hoed.
0: Ja. Ze geven toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Ja. Misschien kon je verderop nog een tekenen.
1: Ja.
0: Deurlopen.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook de plaats waar T-Bone Walker en dat soort mensen allemaal gespeeld hebben. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Joints en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? En dat is dan het oude uitgaansgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgaanscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De nee en de oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel weer, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een gelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of, zo, of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat ook nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als, toch meer als je het niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk ja, de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin, je kunt naar Texarkana. En je kunt naar boven toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuig door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en tussen de gebouwen deur.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat altijd avontuurlijk.
1: Daar zien we niets.
0: Nee. Er stond een podium close straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vandaag.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean.
2: And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound?

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassieken toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij iets vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn die ook al over.
1: Revisited, ja. Dus
0: ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje. Behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was. Dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum. Maar dan natuurlijk heel klein. Heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westend, waar ze heel de grond aan stampen, was een vermaakcentrum. En, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi. Het werd wel mooi. Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Couchman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die... Van een stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon's Penitentiary Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de bak zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was altijd heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een houseparty. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En... hij miste die bus en het was midden, had je winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, even voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boomer Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker rennen.
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Want elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: Op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dit is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog. Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou. 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Je loopt erop toe, je denkt van dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort. Nou, maar die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Sadeco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zitten daar gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de Lustra en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Nou moet je zeggen dat Austin ontzettend, er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel om wat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, staat van 400.000 mensen. Nou, dan moet ik zeggen dat draagt gewoon weg hier.
0: Ja, het is een gezellige stad. Het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad. Het is een groene stad. Het is de hoofdstad van de staat Texas. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de.
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want
0: het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt.
0: En het zou Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie, eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er orenvullend publiek. Twee albums terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het een goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals dat hier in Austin nu wordt, er zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nogal meer. Dus geen wonder dat mensen natuurlijk heen en weer ingehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurd van de stad, ineens een stuk of, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat firma stelt, maar staat me ineens. Misschien kwamen die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op blijft, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schudden door allerlei mensen die hij kent iedereen, en wilt interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond. Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van is het er wel of is het of niet. Ja. Dan maakte ik mezelf dus ook schuldig aan en op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het hem was. Ja, het was hem wel dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow!

0: de week in Harry's Blues.
1: In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten, op zoek naar de wortels van de blues.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Gedurende de jaren dat er vooral singles werden opgenomen, hield QB and the Blizzards de nummers ook kort om de radiostations te behagen. QB and the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Marcia Ball uit Louisiana wilde haar carrière in Los Angeles voortzetten, maar tijdens de reis kreeg ze autopech in Austin en daar is ze maar blijven hangen. Marcia Ball, Baby Why Not.

Masha Ball, Baby, Why Not? Zack Prater uit Chicago werd ontdekt door Curtis Mayfield, maar in 1974 trok hij naar Los Angeles. Hij was de gitarist van Etta James en Willie Dixon. Hij toerde met Screaming Jay Hawkins door Europa en uiteindelijk vertrok hij met Luther Allison naar Parijs en daar bleef hij meer dan 20 jaar hangen. Zack Prater, Nothing Left to Say.

Zack Prater, Nothing Left to Say. Shamikia Copeland uit New York voert de nieuwe generatie zwarte blueszangeressen aan in New York. En zij is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Shamikia Copeland, Happy Valentine's Day.

Shumikia Copeland, Happy Valentine's Day. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana was jaren actief als Hideaway Slim. Zijn moeder was overigens een volle nicht van Tina Turner. En na zijn militaire dienst werd hij politieagent in Houston. Maar uiteindelijk begon hij toch weer een band. De Eugene Hideaway Bridges Band. Wish Someone Had Told Me.

The Eugene Hideaway Bridges Band, Wish Someone Had Told Me. Lou Pride uit Chicago vertrok naar New Mexico om daar in het clubcircuit te werken. En dat leverde hem een contract op bij Black Gold Records. Na een paar jaar keerde hij terug naar Chicago. Daar tekende hij een contract bij Severn Records. En voor die maatschappij toerde hij regelmatig met Daryl Nulis door Engeland. Maar hij bleef altijd een marginale zanger. Lou Pride, Living a Lie.

Lou Pride, Living a Lie. Joe Louis Walker, dat is een bluesveteraan uit San Francisco, en na de dood van zijn vriend gitarist Michael Bloomfield trok hij zich 5 jaar terug in een gospelband, maar gelukkig keerde hij terug naar de blues. Joe Louis Walker, Mile High Club.

Joe Louis Walker, Mile High Club. W.C. Clark, dat is de 83-jarige godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van Stevie Ray Vaughan. Hij had later een band met Jimmy Vaughan en de zangeressen Lou Ann Barton en Angela Straley. W.C. Clark, Let It Rain.

0: Fink, dat is een Nederlandse bluesgitarist uit Enschede. Maar hij woont het grootste deel van zijn leven al in Amerika en Oostenrijk. Hij begon in het bluesgekke Duitsland, woonde enige tijd in Denemarken en woont intussen al jaren in Wenen. Maar hij werkte in Amerika veel met Terry Evans, de voormalige zanger van de Ry Cooder Band. Hans Tesink, Minnie Bell.
1: I got a woman out in Memphis, used to live on Cherry Lane. Got a woman down in Dallas, used to live on Cherry Lane. Oh, she's a real brain twister.

van Stasink, Minnie Bell. Coco Taylor uit Chicago herschreef een beroemd nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En het werd ook opgenomen door de Yardbirds, The Who, Dr. Feelgood, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty, The Rolling Stones, Jimi Hendrix en Buddy Guy. Coco Taylor, I'm a Woman.

Coco Taylor, I'm a Woman. Larry Garner kwam na de oorlog in Korea als soldaat terug naar Louisiana en wilde verder als bluesartiest. Maar hij werkte eerst jaren in een chemische fabriek voordat hij van de blues kon leven. Larry Garner, Dockhouse Blues.

0: Some of y'all can relate to that, some of y'all can't. But if you ain't been in a doghouse, you ain't been naughty.
1: Larry Garner, Doghouse Blues. A.G. Kite, dat is een blueszangeres uit Georgia, en ze zingt Southern Blues met een vleugje country. Nadat ze ooit Coco Taylor op de radio hoorde, wist ze meteen wat ze wilde worden. Ze werkte met de bluesartiesten B.B. King, Luther Allison en Touch Mahal, en met de countrysterren George Jones, Merle Haggard en Conway Twitty. A.G. Kite, Sad Sad Sunday.

E.G. Kite, Sad Sad Sunday. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger. Hij werd al 3 keer gekozen tot de beste bluesband van Engeland. Hij werkt in Amerika met North Mississippi All Stars. En hij werkt tijdens de toeren veel met de Nederlandse gitarist Dusty Segaar uit Dordrecht. Ian Siegel, Sugar Rush.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Het is Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld. Van Mike Morgan en The Crow. Van Bobby Allison en Jerry Speer. Mac Clark, Spencer McKenzie. En wij begonnen dus met QB and the Blizzard uit 1968. The Sky is Crying.

Opname 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Hij had er heel goed naar lustig naar. The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Preach to My Soul. Titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furore maakte met zijn band Killing Floor. Bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep. Hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963. Help me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens op het nummer Killing Floor van Howling Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gegaan. Die Gary Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gegaan. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Jerry Speer van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico. Dan kom je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek, van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een CD uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingvis Ingram, de man die afgelopen weken 10 juni speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram, een nummer over B.B. King, Mount Up on the Wings of the King.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn nieuwe CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat Cuban in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe CD van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spullen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste CD opgenomen, de CD Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselband was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Houd mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Austin op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die giet reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966 en daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel was dateerd uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gegaan. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in dat geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een ESD gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en The Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer. Van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica spullen. Johnny Sansone is ook een mondharmonica spullen. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Harris Blues, de Rijnoord Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste CD, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: The Coterie, dat is een folkband uit Dublin. Dit komt van het album A Swing to Folk. En daarop staan covers van Paul Simon, Leonard Cohen, Phil Ochs en dit nummer van de Beatles, The Coterie, If I Fell.

The Coterie, If I Fell. De Engelse zanger Mark Winter had bij Decca Records al twee grote hits gehad. Image of a Girl en Venus in Blue. Hij stapte over naar Pi Records en daar begon hij met een cover van de Beatles. Mark Winter and I Love Her.

Mark Winter and I Love Her. Me and Them, dat was een Engelse band met zanger George Davis. De single I Think I'm Gonna Kill Myself werd niet gedraaid door de BBC Radio in verband met de tekst. En ook deze cover van de Beatles werd geen hit. En even later kwam zanger George Davis om het leven bij een verkeersongeval. Me and Them, Tell Me Why.

Me and Them, Tell Me Why. Joe Cocker uit Sheffield, dat is de ultieme coverzanger. Hij had een grote hit met With a Little Help from My Friends van de Beatles. En ook zijn debuutsingle uit 1964 was een Beatles-nummer. De gitarist is overigens Jimmy Page. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Strawberry 4, dat is een obscure Australische band. De single kwam in 1969 uit bij Clarion Records en stond 12 weken in de Australische hitparade. Het was de B-kant van de Beatles hit A Hard Day's Night. Strawberry 4, Things We Said Today.

Strawberry 4, Things We Said Today. De Buckinghams, dat was een band uit Chicago. In 1966 had de band een nummer 1 hit in Amerika met Kind of a Drag. Daarna volgden nog 5 hits op een rij. En deze Beatles cover komt van het album Time and Changes. De Buckinghams, I'll Be Back.

De Buckinghams, I'll be back. Trea van der Schoot uit Eindhoven noemde zich Trea Dobbs en in 1965 nam ze een nummer van de Beatles op. Daarvoor zong ze hoofdzakelijk Nederlandstalige nummers. Trea Dobbs, It's for You.

Andrea Dobbs, It's For You. Noel Harrison, dat is de zoon van acteur Rex Harrison. En Noel Harrison begon in het nachtclubcircuit in Londen. In 1968 had hij een hit in Engeland met The Windmills of Your Mind. En in 1969 was deze Beatles-cover de volgende single. Noel Harrison, She's the Woman.

Noel Harrison, She's a Woman. De Hi-Fi's, dat was een band uit Londen en ze waren al de begeleidingsband geweest voor Duane Eddy, Duffy Power, Gene Vincent, Johnny Layton en The Four Seasons. En deze cover van de Beatles verscheen bij Pi Records. Daarna speelde de band nog jaren in het clubcircuit in Duitsland en Spanje. De Hi-Fi's, Babies in Black.

The Hi-Fi's, Babies in Black. Glyn Johns was technicus bij de Piccadilly Records Studio en de Pye Records Studio in Londen. En in die functie nam hij nummers op met The Kings, The Who, Led Zeppelin, Bob Dylan en The Beatles. En hij nam zelf dit nummer op van The Beatles. Glyn Johns, I'll Follow the Sun.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: De Blues White Album, een kopie van het beroemde White Album van de Beatles, is het album van deze week. En blueszanger Kenny Neal moest een autorit maken van 24 uur en 10 minuten om vanuit New Orleans in Portland in Maine te komen. Gitarist Ted Benoit vergezelde hem. Kenny Neal, Revolution.

Kenny Neal, Revolution. Elma Cogan was een kindsterretje uit Engeland. Op 14-jarige leeftijd had ze al haar eerste hit en in de jaren 50 groeide ze uit tot de populairste zangeres van Engeland. In de jaren 60 had ze nog even een relatie met John Lennon, maar ze wist zich geen raad met de actuele smaak van het publiek. Ze probeerde het wanhopig nog met een cover van de Beatles. Elma Cogan, 8 Days a Week.

Elma Cogan, 8 Days a Week. De Amerikaanse band The Fifth Dimension werd ontdekt door Ray Charles. En de band werd meteen het voorprogramma van Ray Charles, die ook nog de producer was van de eerste singles. In 1966 tekende de band een contract bij Motown Records. En deze single werd alleen in Engeland uitgebracht. The Fifth Dimension. Ticket to Ride.

The Fifth Dimension, Ticket to Ride. The Insect, dat is een band uit Londen. En dit nummer van de Beatles komt van het debuutalbum Introducing the Insect Direct from England. En dat album leverde een contract op bij de Top Ten Club in Hamburg. In 1966 ging de band verder als The Flies. Het album leverde een contract op bij de Top Ten Club in Hamburg. In 1966 ging de band verder als The Flies. Het album leverde een contract op bij de Top Ten Club in Hamburg. In 1966 ging de band verder als The Flies.

The Insect, yes it is. De Amerikaanse soulzangeres Mary Wells maakte in 1965 het album Songs of the Beatles, nadat ze in Engeland met de Beatles toerde en bevriend raakte met de bandleden. Mary Wells, help.

Mary Wells, Help. The In-Betweens, dat was een band uit Nieuw-Zeeland met de broers Tony en Paul Rabbit. En moeder Phyllis was de manager. In 1970 verscheen de debuutsingle, een cover van de Beatles. En later verhuisde de hele band naar Los Angeles. The In-Betweens, The Night Before.

The In-Betweens, The Night Before. De Baskervilles, dat was een aantal jazzmuzikanten van de University of Sussex. En zij begonnen een band in het clubcircuit in Brighton. Dit is een live-opname gemaakt tijdens een optreden in 1965 op het University's Christmas Ball. En die avond speelde de band maar liefst 8 nummers van de Beatles. De Baskervilles, Another Girl. Four.

The Baskervilles, Another Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Five Men Electrical Band uit Canada verkocht de eerste single fantastisch. Er werden meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Maar de opvolger, deze cover van de Beatles, werd geen hit. The Five Men Electrical Band. You're gonna lose that girl. You're gonna

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begon met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio, die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019, titelstuk van de CD If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de cd uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een cd uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam waar de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest een mid als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit de kom. En door van The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keen en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste meiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat die overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het Noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek, op zijn alt saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trippin' to a Midnight Blues uit 1968. Checkin' on My Baby van Sonny Boy Williamson. En met alt saxofoon was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up on My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up on My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreef. De ene schreef Checking on My Baby, dat is Cuban in the Blisters uit 1968. Checking Up on My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking on My Baby van de Mark Wenners Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man, uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel old nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look over yonder wall.

0: Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagan Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band. Later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wil te zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.
1: Testify a little bit.
2: Yeah.
1: Yeah.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, maar we beginnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Gale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat dat The Country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de cd The Country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Houd dat in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hunters uit Amsterdam, dat was een voortzetting van de band Johnny and the Cellar Rockers met gitarist Jan Akkerman. Dit werd de top 10 hit in Nederland voor de Hunters, Russian Spy in the High.

De Hunters, Russian Spy and I. De Phantoms, dat was een band uit Eindhoven met zanger Martin van Rooij, die met het verdiende geld tijdens zijn optredens zijn studie medicijnen betaalde en internist werd in het ziekenhuis in Veldhoven. Hij was ook nog even de zanger bij het orkest van Charlie Nederpelt. Dit nummer eindigde 11 in de nationale top 40. De Phantoms, I'll Go Crazy.

The Phantoms, I'll Go Crazy. Scope, dat was een band uit Valkenburg. Ze probeerden het eerst als The Frogs, maar toen dat niet lukte, gingen ze verder als Scope. En de eerste single was meteen raak. Het nummer eindigde 36 in de nationale top 40. En het is een cover van de Engelse band The Rogues. Scope, Be Mine Again.

Bioscoop, Be Mine Again. De Nits uit Amsterdam, dat is de band van zanger-gitarist Henk Hofstede. De band bestond uit studenten van de Gerrit Rietveld Academie. En dit nummer eindigde 21 in de nationale top 40. De Nits, in de Dutch Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings.
1: De Nits in de Dutch Mountains. I've Got the Bullets, dat was een band uit Rotterdam met zangeres Frederik Spicht. In 1996 ging ze solo verder en in 1998 nam ze deel aan het Nationale Songfestival met het nummer Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. I've Got the Bullets, in the Middle of the Night.

I've got the bullets in the middle of the night. Vitesse uit Amsterdam, dat was de band van drummer en zanger Herman van Boeien, die daarvoor actief was bij Super Sister en Red, White and Blue. Het is een band met beroemde ex-bandleden. Herman Brood, Ferry Karmelk, Rob van Donselaar, Jan Piet en Tex, Jan van der Meij, Jaap van Eyck, Rudy de Kweljoe, Danny Lademacher en Freddy Cavalli. De nummer eindigde 16 in de nationale top 40. Vitesse, Rosalind.

Vitesse, Rosalind. Urban Fire uit Den Haag. Dat was de band van zangeres Journey Kaagman en de broers Gerard en Chris Koerts. En dit was een nummer 1 hit in Nederland en in België. Urban Fire, Memories.

Earth and Fire, Memories. Urban Heroes, dat was een band uit Den Haag met zanger Evert Nieuwstede, met muzikanten uit de jazzband Storm. De band stond in het voorprogramma van Golden Earring, Joe Jackson en de Stranglers. En deze Evert Nieuwstede werd later de zanger van de band Boom Boom Mancini. Dit nummer kwam niet verder dan de tipparade. Urban Heroes, Never Change a Winning Team.

Urban Heroes, Never Change a Winning Team. Power Play, dat was een power trio met zanger-gitarist Jan van der Meij, basgitarist Peter van Straten en drummer Leon Klaassen. Het nummer eindigde 33 in de nationale top 40. Power Play, Make It Alone.

power play. Make it alone. Sinatra met een Z was een rockband uit Limburg met zanger Jos Mennen. De producer, dat was Erwin Muster, de toetsenist van een andere band uit Limburg, Partner. En het nummer is geschreven door Arnie Treffers en dat was de zanger van Long Tall Ernie en de Shakers. Het eindigde in 19 in de nationale top 40. Sinatra, Love or Loneliness.

Sinatra, Love or Loneliness. Het nummer komt van het album Phantom of the Night van Kajak met zanger Edward Rekers. En het nummer werd geschreven door toetsenist Ton Scherpenzeel samen met zijn vrouw en het eindigde 6 in de nationale top 40. Kajak, Ruthless Queen.

Gayak, Ruthless Queen. Vandenberg, dat was een band uit Enschede, met zanger Atje van den Berg en zanger Bert Hering uit Hogeveen. En het nummer werd opgenomen in de studio van gitarist Jimmy Page in Engeland en het eindigde 19 in de nationale top 40. Vandenberg, Burning Heart.

Vandenberg, Burning Heart. Limousine, dat was een band uit Rotterdam met zanger-gitarist Okkie Huisdens. En muzikanten uit de bands Himalaya, Heart, The President en The Swinging Soul Machine. Het was een top 10 hit in Nederland voor Limousine, 75.

Limousine 75. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rainbow Train, dat was de band van zanger Hans Vermeulen uit Voorburg en zijn broer basgitarist Jan Vermeulen. Martha Pendleton was de zangeres en Shel Shellekens was de drummer. Het nummer eindigde 29 in de nationale top 40. Rainbow Train, Heaven on Earth.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues. Tenminste in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat de wezen in begon kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd. En het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen, dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de oude spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marks. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinson Field waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
4: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van, van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Ja, dat is de gitaar die hij geschonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurt een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Ja. En donated by Skip Henderson en ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat nodig is. Want misschien dat de blanke Amerikaan het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is de muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooly label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ja. Ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Yeah, yeah.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of in 1972 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja, ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooly label, denk ik.
0: Ja, ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooly lustraas, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label, eigenlijk.
0: Ja, R-Hooly, ja. Ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat was hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr in Größe wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einem Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest natuurlijk. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, ik kwam weer op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zullen nog vroeger klunken, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kunnen we toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien hebben. Want veel is er hier natuurlijk niet zo niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: En we stonden hier achter de. Toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij starten. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben willekeurig gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij... Dat Son House tegen hem zei van, nou mijn jongen, ga jij nog maar een aantal jaren studeren. Gitaarleren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten. En die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment... En hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus, if you're on the crossroads... En dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

baby. Ain't nobody seem to know me, baby. Everybody passed me by.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, ja. Die dat ook samengesteld hebben. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent er heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook wel geen filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die had een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvredt.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: En dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinnering, zoiets.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Ja.
2: En dan denk ik
3: weer. Dat wij de goede weg.
2: Ja, ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En daarom lopen wij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer nou, niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen nog maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen nog maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Eric Clapton, please. Een bobbel.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus, hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nicky 68 was dit.
2: Ja, die ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen ook. Mm. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja, ja, ja.
1: En die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in de 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja, ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Wat toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik het eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen, overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroom er al niet zo langs de weg. Dat.
4: Ja, dat is het perspectief, dat, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
3: Maar voelen je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en nu maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drenthe natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, voor Venus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat het wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook om erachter te proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
2: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, heb mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelde in zijn duke zijn, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op een plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden, nu de bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja, ja. Over een muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
4: Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nog al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar hij heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is te trouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zal ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt dat hij altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je juist die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en bij te fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: Laid over in the evening, child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Laid over in the evening, man. I feel like blowing my home.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, ja. Opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90e jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, ik kom uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Het is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... hij is niet geboren in Stouffville, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezien. Down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegroeid.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plagen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, absoluut.

0: De country blues van Muddy Waters, ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde in wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale en ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen en ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam en waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoen plukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel al duidelijk. Die kon toen al, met twee paarden kon hij al wat, ja. Of twee mules, twee ja. Ezels, ja. kon hij al werken. Dus ik neem aan dat was een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy.
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets die. Anders kan het niet. En je moest direct de hand in de molen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, ja, te midden van ja, de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: De Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar het was, nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat likker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze voelen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het meesterwerk Groeten uit Grollo. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Another Land.

QB and the Blizzards, Another Land. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Alabama gestuurd om daar de single Tell Mama op te nemen. En dit was de B-kant die ze daar opnam. En deze B-kant, dat werd het bekendste nummer uit haar hele oeuvre. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, a rather go blind. Een complete, unieke generatie zwarte bluesgitaristen is intussen overleden. Son Seals, Eddie Clearwater, Johnny Copeland, Lonnie Brooks, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Albert Collins, B.B. King, Little Milton, Magic Slim. Alleen Buddy Guy leeft nog. Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Lonnie Mack, dat was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En het was tevens zijn eerste producer. En vervolgens werkten ze nog jarenlang samen. En een Oreo, dat is een beroemd Amerikaans koekje. Het is te koop bij alle tankstations in Nederland. En dit nummer gaat over dat koekje. Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack. Oreo Cookie Blues.

Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues. John Mayle haalde de jeugdige Eric Clapton in de jaren 60 van de Yardbirds naar zijn eigen band The Bluesbreakers en daarna hielden ze contact en werkten ze ook nog regelmatig samen. Eric Clapton en John Mayle, Have You Heard?

Eric Clapton en John Mayall, Have You Heard? Walter Wolfman Washington, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was jarenlang de gitarist bij Lee Dorsey en later bij Johnny Adams. Maar in de jaren 80 begon hij een eigen band en toen werd hij het huisorkest in de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Wolfman Washington, Out of the Dark,

Walter Wolfman Washington, Out of the Dark. Johnny Copeland werd groot in de blues scene van Houston en nadat zijn vriend Albert Collins naar Los Angeles vertrok, vestigde hij zich in New York. En na zijn overlijden ging zijn dochter Shamikia Copeland verder met de band van haar vader. Johnny Copeland, It's My Own Tears. Don't

Johnny Copeland, It's My Own Tears. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, rondzanger-gitarist Ed Williams. En de band speelt al jaren in het clubcircuit in Chicago, want Little Ed houdt niet van toeren zolang hij de kost dicht bij huis kan verdienen. Hij is overigens een neef van blueslegende J.B. Hutto. Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues.

Little Ed en de Blues Imperials, Car Wash Blues. Lonnie Brooks komt uit Louisiana en daar werd hij bekend als Guitar Junior. Maar toen hij naar Chicago ging, bleek daar al een Guitar Junior actief te zijn. En daarom ging hij verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks. Hij overleed op 83-jarige leeftijd, maar twee zonen van hem zijn zeer actief in de blues. Ronnie Baker Bruce en Wayne Baker Brooks. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Er is slechts een kleine doelgroep voor blues in Amerika, en bluesartiesten moeten dan ook voor weinig geld heel veel spelen om aan de kost te komen. En daarom kluste Albert Collins regelmatig bij als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die geen idee had wie zijn klusjesman was. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul Neewark in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royal T en daarvan de High Class Girl. Dan High Class Girl, dat gold niet voor Galia Volt toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Een goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Volt met Meet You Down the Road.

Gallia Falls van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens dan. Kiki Utno, de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd mee. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan moet het wel goed werk winnen als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes. Tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde je er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waarin Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat, in ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party, binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Harry's Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee meisjes. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begunde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweerd is, die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt er op mit, Steve Miller speelt er op mit, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mit, Slash speelt er op mit, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heb je in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zingen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeer de uit de weer van deze CD. Paul Thorne gaat naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, door kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late to Call. Het is blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een beroemde compositie van Sam Cooke uit 1963... en het werd onder meer opgenomen door Otis Redding, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, The Band, Jimmy Barnes, Tina Turner, Solomon Burke, Jimmy Hall, Betty LaVette, David Clayton Thomas. En dit is een opname van de onbekende zanger Brenton Wood, die er een volledige baan bij had op een staalfabriek. Brenton Wood, A Change Is Gonna Come.

Brenton Woods, A Change Is Gonna Come. Elvis Presley was in Amerika heel succesvol met B-films uit Hollywood en Cliff Richard volgde dat voorbeeld in Engeland. Dit is het titelnummer van een film van Cliff Richard uit 1962 en het werd de nummer 1 hit in Engeland, Spanje, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Israël, Ierland, Denemarken en Australië. Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones.

Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones. Blueszanger Willie Hightower uit Alabama moest een opvolger hebben voor zijn hitsingle Nothing Can Change This Love. En hij nam het nummer op in New York met bluesproducer Bobby Robinson voor zijn album If I Had a Hammer. Willie Hightower, Somebody Have Mercy.

Willie Hightower, Somebody Have Mercy. John Phillips en zijn vrouw Michelle vierden vakantie op een tropisch eiland. En Creaky Alley was daar een pittoresk steegje met cafés en restaurants. En tijdens de vakantie schreven ze daar een nummer. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 4 in Australië, 5 in Amerika, 9 in Engeland, 14 in Ierland, 16 in Nieuw-Zeeland en 19 in Zuid-Afrika. De mama's en de papa's. Creaky Alley.

De mama's en de papa's, Creaky Alley. De Sims Twins, dat zijn Bobby en Kenny Sims uit Louisiana. En de broers kwamen uit een gospelband en ze bleek later het grote voorbeeld te zijn geweest voor Sam en Dave. Dit nummer eindigde 4 in de Amerikaanse Hot 100. De Sims Twins, The Smile.

The Sims Twins, The Smile. In de jaren 60 werden de protestsongs populair in Amerika en songwriter Pierce Sloan sloot zich aan bij die modegril door een protestsong te schrijven voor de leadzanger van de New Christy Minstrels. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Zweden, Duitsland en Canada, het nummer 2 in Australië en Ierland en 3 in Engeland en Nederland. Barry McGuire, The Sins of a Family.

Barry McGuire, The Sins of a Family. The Soul Stirrers, dat was een populaire gospelband in Amerika. En Aretha Franklin, de dochter van de predikant van de New Bethel Baptist Church in Detroit, nam dit nummer van de gospelband op voor haar album I Never Loved a Man the Way I Love You. Aretha Franklin, Good Times.

0: Aretha Franklin, Good Times. Todd Snyder, dat is een singer-songwriter uit Oregon. Hij vestigde zich in San Marcos, een stad tussen Austin en San Antonio. Maar in 1989 verhuisde hij naar Memphis, want daar werd hij het huisorkest in de Daily Planet Club. Dit komt van zijn album The Excitement Plan. Todd Snyder, Slim Chance.
1: One, two, three, four.

0: Todd Snyder, Slim Chance. Sam en Dave, dat was een soulduo bestaande uit Sam Moore en Dave Prater. Twee solozangers uit het nachtclubcircuit van Miami. Ze werden het succesvolste soulduo aller tijden. Maar dit nummer werd in Amerika niet als single uitgebracht. Het werd echter wel een hit in Engeland. En vervolgens bracht Amerika alsnog een live versie als single uit. En dat werd nog een top 20 hit. Sam en Dave, Shoot Me.
1: Shoot me. Shoot me, shoot me, shoot me, shoot me, shoot me, shoot me. Everybody, come on and clap your hands, will you? Just for me now.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: You Still Got Me van Bret Hart is het album van deze week. En Bret Hart nam dit album op met twee beroemde gitaristen. Slash uit Guns N' Roses en bluesgitarist Eric Gales. En het vreemde is dat dit album de hitparade niet haalde in Amerika. Terwijl het een nummer 1 hit werd in Engeland. Het album eindigde 4 in Nederland, 5 in Oostenrijk, 6 in Zwitserland en 7 in Duitsland. Bret Hart, Wanna Be Big Bad Johnny Cash.

Bad Heart, Wannabe Big Bad Johnny Cash. Freddy Scott uit Rhode Island gaf zijn studie als arts op voor een carrière als zanger. Hij kreeg dit nummer van songwriter Carole King nadat Chuck Jackson het weigerde op te nemen. Phil Spector was de producer en het werd een top 10 hit in Amerika voor Freddy Scott. Hey Girl.

Freddie Scott, Hey Girl. Joe South uit Atlanta was een geweldig songwriter, een goede studiogitarist, hij was producer en het was ook een succesvolle zanger. Hij had een grote hit met Games People Play en hij schreef Rose Garden voor Lynn Anderson, Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal en Hush voor Tommy Rowe. Hij nam alles op in zijn huisstudio met vaste muzikanten, zijn broer Tommy South als drummer, zijn schoonzus Barbara South speelde orgel en piano en John Mulkey was de basgitarist. Joe South, I Knew You When.

Joe South, I Knew You When. Het was een top 10 hit voor Dusty Springfield in Engeland. En in Amerika werd de cover van The Byrds een hit. Of eigenlijk waren het niet eens The Byrds, het waren Roger McGuinn en Chris Hillman met studiomuzikanten. Maar ze noemden zich wel The Byrds, Going Back.

The Birds, Going Back. De Shoes uit Leiden hadden in Theo van Es een topzanger en de band speelde ruim 50 jaar in dezelfde bezetting met de broers Jan en Henk Verstegen als ritmesectie en gitarist Wim Huis. The Shoes, After All.

The Shoes, After All. Billy Fury was het eerste rock-idool uit Liverpool, net voor de komst van The Beatles. En dit was een top 5 hit voor hem in Engeland. En de uitvoering van Paul Anka eindigde 2 in Amerika. Billy Fury, I Never Find Another You.

Billy Fury, I Never Find Another You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer van Van Morrison zat prominent in de film As Good As It Gets met Jack Nicholson en Helen Hunt. Het werd opgenomen met gitarist Ronnie Johnson en saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown. De achtergrondzanger is Brian Kennedy. Van Morrison, Days Like This.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kuntje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, al wel meer, stopt het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan bent er weer de Asser Bluesdagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titeloze debuut-cd, Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen, 25, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog, ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zeggen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo, Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Edgy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dik jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer hem uit de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compu, Texas. Van een Chinese cd, Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loop, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof ik dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nieuwe cd van Shaw Davis en de Black Ties, de cd Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus het wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nog een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song.

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel die speelde erbij. Leland Sklar die speelde erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheden bij elkaar. En die onder de neenaam, de Immediate Family, speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slide-gitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele warmtes met bijvoorbeeld Jackson Brown, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was toch ook Jackson Brown die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X, productie van Jackson Brown. En door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender geworden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Aretha Franklin coverde een nummer van Otis Redding. Het nummer 1 heet in Amerika, het nummer eindigde 3 in Canada, 7 in Nederland, 10 in Engeland en 14 in Australië. En de achtergrondzangeressen, dat zijn haar zussen, Carolyn en Irma Franklin. Aretha Franklin, respect.

Aretha Franklin, Respect. Jerry Williams schreef nummers voor Eric Clapton, Bonnie Raitt en B.B. King, maar hij maakt af en toe ook een soloalbum. En dat zijn best goede albums, maar ze bereiken het grote publiek nooit. Dit komt van zijn album Gone, Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember.

Jerry Williams, I've Got Dreams to Remember. James Brown schreef het nummer voor zijn achtergrondzangeres Yvonne Fair, maar haar single werd in 1962 geen hit. En toen nam James Brown het nummer zelf maar op. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 12 in Engeland en 49 in België. James Brown, I Feel Good.

0: James Brown, I Feel Good. Na de Paul Butterfield Blues Band begon Paul Butterfield een nieuwe band, Paul Butterfield's Better Days, met gitarist Amos Garrett, zanger Geoff Muldauer en drummer Chris Parker. Het nummer is geschreven door Bobby Charles. Paul Butterfield's Better Days. It all comes back.
1: You got yours, I got mine. You feel bad, I

Paul Butterfield's Better Days, It All Comes Back. Wilson Pickett coverde een nummer van soulzanger Mac Rice. En dat deed hij in de Fame Studios in Alabama met de Sweet Inspirations als achtergrondzangeres. Het nummer eindigde 4 in Canada, 6 in Amerika en 28 in Engeland. En er bestaan ook nog mooie covers van Buddy Guy en Andrew Strong. Wilson Pickett, Mustang Sally.

Wilson Pickett, Mustang Sally. Murray Head was een musicalster in Amerika nadat hij de hoofdrol vertolkte in de musical Jesus Christ Superstar. Hij schreef een nummer over een matchfixing-schandaal bij de populaire honkbalclub de Chicago White Sox. De Amerikaanse radiostations draaiden de single helemaal grijs en desondanks werd het geen hit. In Engeland was het wel een hit voor de zanger van The Who, Roger Daltrey. Murray Head, Say It Ain't So, Joe.

Murray Head, Say It Ain't So, Joe. Stevie Wonder had al een nummer 1 hit in Amerika met Fingertips en hij had 2 top 40 hits en in 1965, hij was 15 jaar, nam hij zijn eerste eigen compositie op met de studioband van Motown Records, The Funk Brothers. Het werd opnieuw een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 14 in Engeland en 50 in Canada. Stevie Wonder, Uptight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En Garnet Mims begon in 1964 aan een solo-carrière. Zijn band, The Enchanters, gingen verder met zanger Sam Bell. En Garnet Mims bleef opnemen voor United Artists Records. Hij toerde door Engeland met Jimi Hendrix. En hij nam in Engeland een live album op met de Schotse band The Everest White Band. Dit nummer eindigde 30 in de Amerikaanse hitparade. Garnet Mims. Baby, don't you weep.

Garnet Mims, Baby Don't You Weep. Mike Pettle had een goede staat van dienst bij allerlei Engelse rockbands en met Timebox scoorde hij zelfs een paar grote hits en daarna begon hij met een eigen band, Petto. Het komt van het album Roll 'em, Smoke 'em, Put Another Line Out. Petto, Singing the Blues on Reds.

Petto, Singing the Blues on Reds. Het is een compositie van Marvin Gaye en Ivory Joe Hunter. Het nummer eindigde 2 in Amerika, achter Doa Diddy Diddy van Manfred Mann, 3 in Nieuw-Zeeland en Canada, 4 in Engeland, 12 in Ierland, 36 in Duitsland, 45 in Nederland. En er verschenen mooie covers van de Mamas en de Papas, Van Halen, David Bowie en Mick Jagger en de Kings, Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Sharks werd als een Engelse superband gepresenteerd onder leiding van de basgitarist Andy Fraser uit Free. De gitarist was Chris Spedding en de Amerikaanse drummer Marty Simon. De onbekende zanger Snips werd ontdekt in een rockband uit Yorkshire. Het komt van het eerste album First Water, Sharks, World Park Junkies.

0: Sharks, World Park Junkies. Ray Charles schreef het nummer met zijn trompetist Ronald Richard. In 1955 was het de nummer 1 hit in Amerika voor Ray Charles. En er verschenen covers van Elvis Presley, The Beatles, Johnny Cash met June Carter, John Mayer, Johnny Holiday, Bill Haley, Dem van Van Morrison, Bobby Darin en The Everly Brothers. Maar dit is Ray Charles zelf. I Got a Woman.
1: Ray.

Ray Charles, I Got a Woman. Jess Roden, dat was de opvolger van de zanger Robert Palmer bij de Engelse band Vinegar Joe. En hij begon een eigen band met muzikanten uit Southampton als begeleidingsband, de Jess Roden Band. Dit komt van het album Keep Your Head On. Het nummer is geschreven door Randy Newman, de Jess Roden Band. You Can Leave Your Head On.

De Jazz Roden Band, You Can Leave Your Head On. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eddie Floyd schreef het nummer samen met gitarist Steve Cropper. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het einde 19 in Engeland en 67 in Canada. En het werd ook nog een hit voor Otis Redding samen met Carla Thomas en David Bowie. Eddie Floyd, Knock on Wood.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstegen. Gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klopt dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermensen in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die, zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gaan drum. Nou, dat heeft hij geleerd op aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radley van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Dan Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heeft wat. Dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa die werkte eraan met. Warren Haynes die werkte eraan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkten eraan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een vroeg proefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... een leuke band uit Austin, een beetje muzikanten die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

The Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard, met Papa Was a Rolling Stone, van de CD, de nee CD die nog uitkwam trouwens, Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk, het tweede nummer, dat is het origineel van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, The Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Dus ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, die zaten er ook alweer in. Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote band van The Temptations. Hier ben ze met hun versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone, de radio edit. Want dat is ook een langere versie, een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth en de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willy Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie op bedoeld. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend bent met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man, Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, een man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroepen bespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: your sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al een jaar of 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Geeft meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Yvonne Baker was een Amerikaanse zangeres die vooral in Engeland succesvol was tijdens de Northern Soul explosie. Ze kwam uit de meidengroep The Sensations en ze hadden een grote hit met Let Me In, maar dit was haar laatste solo single, want ze stopte met zingen om voor haar gezin te kunnen zorgen. Yvonne Baker, A Woman Needs a Man.

Yvonne Baker, A Woman Needs a Man. Jimmy Holiday, dat was een zanger, producer en songwriter uit Mississippi. Hij schreef samen met Jackie DeShannon de grote hit Put a Little Love in Your Heart. Dit is een hit van hem uit 1967 en vlak voor zijn dood schreef hij nog All I Ever Need Is You voor Ray Charles. Jimmy Holiday, Everybody Needs Somebody.

just like you. Jimmy Holiday, Everybody Needs Somebody. Tommy Youngblood uit Mississippi kwam uit de band van Roscoe Gordon. Hij ging solo verder en dit was eigenlijk wel zijn beste single. Hij verdween van het toneel, maakte nog een keer een comeback, maar inmiddels weet niemand meer waar hij woont en wat hij doet. Tommy Youngblood, Why Should I Be The One?

Tommy Youngblood, Why Should I Be The One? Stacy Johnson uit Missouri was zanger bij de band van Ike en Tina Turner en later bij The Sharpies in St. Louis. Hij tekende een contract als soloartiest in de nachtclub The Manhattan Club in New York en werd later weer de zanger bij bluesgitarist Albert King. En hij toerde ook nog door Amerika met Freddie King, Johnny Taylor en Jackie Wilson. Maar nadat zijn vrouw overleed, stopte hij met optreden. Stacy Johnson, Consider Yourself.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en Nafule Mier. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met QB and the Blizzards met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit. Want dan hoefde je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If You Want to See the Blues van Joe Kitajoux uit 1986. En If You Want to See the Blues, één mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht, was vaak in Den Haag. En daar kwamen dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en Imzal Moll maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weerd om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah, that's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Oh, daar had ik ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

Uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje ophang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drummen. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik daarvan draai is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Morning on. Right, you know, baby.

0: down on here then, eh?
1: Eric Burdon and War met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal afwees op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwam later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

1966, het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazzuitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burden and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar de weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden. Dat is Nancy Griffith, Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder de muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwde een poosje. En haar meest bekende cd is, denk ik, of album is Other Voices, Other Rooms. U 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntauffeur en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée. So Many Roads, die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer, Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cubian Blizzard met Another Day, Another Road.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Adam Green uit New York komt uit de band The Moldy Peaches. En als soloartiest is hij momenteel heel succesvol in Amerika en Duitsland. Dit nummer gaat over zangeres en actrice Jessica Simpson uit Texas. En zij speelde de rol van Daisy Duke in de speelfilm The Dukes of Hazzard. Adam Green, Jessica Simpson.

Adam Green, Jessica Simpson. Suzanne Vega, dat is een singer-songwriter uit Santa Monica. Haar moeder kwam uit Zweden, haar vader komt uit Engeland, en ze begon in het Cornelia Street Café in Greenwich Village in New York op te treden. En daar werd ze geïnspireerd door Bob Dylan, Lou Reed, Leonard Cohen, Paul Simon en Laura Nero. En deze single van haar was een hit in Amerika, Australië, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Suzanne Vega, Luca.

Suzanne Vega, Luca. Het komt van het album In the Wind van het folktrio Peter, Paul and Mary. En het is een klassiek slaapliedje. Het Kingston Trio nam het nummer ook op, maar zij deden dat als All My Sorrows. En bij Peter, Paul and Mary heet het liedje All My Trials.

Peter, Paul en Mary, All My Trials. Vier studenten van de University of Washington namen een nummer op van Terry Gilkinson. En deze Terry Gilkinson had al hits geschreven voor de Weavers, Frankie Lane en de Easy Riders. The Brothers Four, Greenfields.

The Brothers Four, Green Fields. Judy Collins uit Alberta in Canada nam een nummer op van Joni Mitchell en zij was destijds een populaire zangeres in het Coffeehouse-circuit in Toronto. En ze had al nummers geschreven voor Tom Rush en Buffy St. Marie. En dit werd een grote hit voor Judy Collins. Both Sides Now.

Judy Collins, Both Sides Now. Bobby Darin uit New York coverde een nummer van het album Tim Harden 2 van deze singer-songwriter uit Oregon. En dat vond Tim Harden helemaal niet leuk, want hij wilde niet dat commerciële hitzangers zijn nummers opnamen. Maar hij kon niet verhinderen dat het een grote hit werd voor Bobby Darin, If I Were a Carpenter.

Bobby Darin, If I Were a Carpenter. Het was de comeback single voor Dion DiMucci na een verblijf in een afkeerkliniek. En het gaat over Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy. Het nummer eindigde 4 in de Amerikaanse Hot 100. Dion, Abraham, Martin en John.

Dion, Abraham Martin en John. Will Holt uit Maine, dat was een songwriter, zanger en producer, en hij was musicalster op Broadway in New York. Trini Lopez scoorde een grote hit met de compositie van deze Will Holt. Trini Lopez, Lemon Tree.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Somebody Tried to Sell Me a Bridge van Van Morrison is het album van deze week. En dit is een eigen compositie van Van Morrison, terwijl het album eigenlijk volstaat met oude bluesnummers van Eddie Cleanhead Vincent, John Lee Hooker, Sonny Terry, Brownie McGee, Fats Domino, Junior Wells, Willie Dixon en B.B. King. Van Morrison, Love and Memories.

Van Morrison, Love and Memories. Het is een compositie van blueszanger Led Belly, maar Pete Seeger en de Weavers hadden al aan het nummer gesleuteld, maar uiteindelijk werd het een hit voor Jimmy Rodgers uit Washington. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse Hot 100. Jimmy Rodgers, Kisses Sweeter Than Wine.

Jimmy Rogers, Kisses Sweeter Than Wine. De New Christy Minstrels, dat is een folkgroep uit New York met leadzanger Barry McQuire. En dit nummer werd een hit na een optreden in de Andy Williams Show op de Amerikaanse televisie. En ook Kenny Rogers en Gene Clark, de zanger van de Byrds, maakten deel uit van de New Christy Minstrels. Green, Green.

De New Christy Minstrels, Green Green. De Stone Ponies, dat was een band uit Los Angeles met Kenny Edwards en Bobby Kimmel en zangeres Linda Ronstadt. Het is een compositie van Michael Nesmith uit The Bomkies en het werd een grote hit waarna Linda Ronstadt solo verder ging. De Stone Ponies, Different Drum.

The Stone Ponies, Different Drum. Het was het eerste nummer dat Bob Dylan in 1965 opnam in New York voor het album Bringing It All Back Home. In 1969 verscheen deze cover van Joan Baez, Love Minus Zero. My

John Baez, Love Minus Zero. Johnny Cash en Bob Dylan ontmoetten elkaar begin jaren 60 tijdens het Newport Folk Festival. En toen Bob Dylan in Nashville het album Nashville Skyline opnam, raakten de heren bevriend. En Johnny Cash coverde dit nummer van Bob Dylan voor zijn album Orange Blossom Special. Johnny Cash, Don't Think Twice, It's All Right.

Johnny Cash, Don't Think Twice, It's Alright. The Love and Spoonful uit New York, dat was de band van songwriter, gitarist, zanger, mondharmonica-speler en producer John Sebastian. Hij kwam uit de Mugwumps, dat waren de latere Mamas en de Papa's. En dit werd een top 10 hit in Amerika voor The Love and Spoonful. Did you ever have to make up your mind?

The Lovin' Spoonful, Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Tom Paxton uit Chicago was een klassieke folkzinger die optrad in Greenwich Village met zijn generatiegenoten Phil Ox, Bob Dylan en Pete Seeger. Hij trok zich nooit iets aan van trends in de muziek. Hij bleef zijn hele leven folkzinger. Tom Paxton, The Last Thing on My Mind.

Tom Paxton, The Last Thing on My Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Springfields uit Engeland, dat was een folkgroep met Dusty Springfield, haar broer Tom Springfield en Tom Field. En het was de eerste hit in Amerika voor het Engelse trio, de Springfields, Silver Threads and Golden Needles.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Daarom beginnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dat is 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet
1: al? Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: Je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, nee. Dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En we hadden dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Adrie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus, en ja, wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Paul Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die...
1: Waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel

0: oude afgeknipte laarzen en zo.
1: Ja. Ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de Mulo-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
0: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag. Dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
1: Was dat een leidersfiguur of niet?
0: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee. Nee. Ja. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
1: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de Mulo, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
0: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
1: Ja, ja.
0: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Ballowerveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
1: En dat deed Harry ook altijd mee?
0: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
1: Jullie gingen liever op eigen houtje?
0: Wij gingen liever op eigen houtje, ja.
1: Nou, Harry was niet zo'n geweldige leerling op de Mulo, hè?
0: Nou, hij vond school helemaal niks.
1: Nee, precies.
0: Ik ook niet. Dus
1: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
0: Precies,
1: dan,
0: ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
1: Ook wat muziek betreft?
0: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren we maar die opstaan, Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
1: Little Richard.
0: Ja, Little Richard.
1: Yeah.
0: En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, toen... Maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar.
1: Jouw broer Henk?
0: Ja, die is 9. Die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Van de Mulo feestje zongen wij als duo.
1: Ja.
0: En ja, die vond het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand, toen zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de solo in spelen, die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
1: Ja, ja.
0: En dan trokken we met, en ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaar. Mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
1: Hmm.
0: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan gingen we gewoon erg midden in het bos in te spelen.
1: Ja.
0: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want het skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
1: Hmm.
0: Je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud wasbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffelgroep gitaar spelen.
1: Nee.
0: En dan hadden we nog een banjo nodig en dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht met 6 snaren. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Nou, toen begonnen we al een beetje te spelen.
1: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
0: En dat duurde wel 2 jaar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Rens Museum eigenlijk ook mee.
0: Ja.
1: En met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
0: Klopt.
1: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
0: Ja, That I'll Be The Day.
1: Ja.
0: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis. Voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, en vandaar dat nummer.
1: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hillebrandi, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay. Dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Group, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik even een stukje terug. Dan begin ik bij de Skiffle Groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Ekkerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, ja, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen... Van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant ook afgegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus dan moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie, eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld was er. Ja. En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Bye Bye Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle-periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een wasbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar? Of?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging
0: je
1: van boven naar beneden. En dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonk alleen boem, boem, boem. Dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt een volksmuziek bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zou je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazz group. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens even duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in... in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum en we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zocht niet naar een goede bassist, je keek gewoon kijken wat is je vriend en wat kan die daarin doen.
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor €150.
0: Zo'n hoge staande bas,
1: ja? Contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry eigenlijk Harry op spelen. Ja. En dat vond hij ook wel leuk.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekprijs was van Herman van Kekeren. Dat was
0: de zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. En we hebben geen cent van gekregen. Jacques Nieuwenhuis, dat was man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En Dat repertoire, hè? Waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber.
1: En we allemaal de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In. En dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ook, ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skillful nummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus in de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrandi, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rockin' Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstappen komen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen een jongere zoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En hij stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En op een middag zijn we erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keus maken jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: En achteraf een goede keuze van hem, want hij is natuurlijk met QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals
0: Nee, niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is
1: plezier in de muziek is hetzelfde geweest. En zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco ja. Gelling. Hans Kin speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Ja. Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud en net zoals in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Ik kan er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: Geweldige nummer van de LP Astral Week. De tweede LP van Van Morrison. De tweede solo LP van Van Morrison. Nu 1967. Jaap-Hil Brandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. U kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht van mij?
1: Wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil. Ja, en dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen. Juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh, ja. Altijd leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus hele goede herinneringen daaraan.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashion zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog, 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen heb ik die jongen weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashion. Ja.
0: Die speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band. Ja,
0: After Midlight.
1: Ja, After Midlight, ja. Nou,
0: op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Ik zeg, dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk. Ja. En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar,
1: eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: A Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap Hilbrandi, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van, god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Dat bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Nou, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder daar heb ik niet zo best heel gedaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8 zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Bluesmuseum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Bluesdagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de Bluesdag.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, hoor, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Mm. Dus nee.
0: Jij bent meer in de sfeer van de jazz, de Dixieland en de old fashion gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Want je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Oké. Ik zat even te denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond
1: ik heb wel veel met muziek gedaan daar trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doeg. En Aad Doeg is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal. En volleybal.
0: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden pijlenboog op de rug.
0: Ja.
1: En naar Balloorheide, Kamsheide, Boswachter, Afmoerzaan, Kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandi overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 3:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Aster Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Aster dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma. Wat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan dat ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger wordt die, gepresenteerd, in elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Otis Clay uit Mississippi brak door in het clubcircuit van Chicago. Hij had een hit met She's About a Mover. Dat was een cover van het Sir Douglas Quintet. Dit nummer was in 1966 al een hit geweest voor James Carr. Otis Clay, Pouring Water on a Drowning Man.

Otis Clay, Pouring Water on a Drowning Man. Melanie uit New York, dat was een singer-songwriter in Greenwich Village. In 1969 trad ze op tijdens het Woodstock Festival, waardoor ze wereldberoemd werd. Dit komt van haar album The Good Book, Melanie, Sign on the Window.

Melanie, sign on the window. Mighty Sam McLean uit Louisiana maakte tijdens zijn gehele carrière talloze goede albums, maar hij bereikte nooit de hitlijsten, terwijl hij een geweldige zanger was. En hij probeerde het bij meerdere labels. Dit is een cover van James Carr en ook dit werd geen hit. Mighty Sam McLean, Love Bones.

Mighty Sam McLean, Love Bones. Na de succesvolle periode van de band Manfred Mann ging Manfred Mann verder als Manfred Mann's Chapter 3 en vervolgens als Manfred Mann's Earth Band. Dit komt van het album Solar Fire, Manfred Mann's Earth Band, Father of Day, Father of Night.

Manfred Mann's Earth Band, Father of Day, Father of Night. Daryl Banks uit New York kwam op een tragische wijze om het leven. Hij had een verhouding met de vrouw van een politieagent en beide heren verzeilden in een vechtpartij. De politieagent voelde zich bedreigd en schoot de zanger dood. Daryl Banks, The Love of My Woman.

Daryl Banks, The Love of My Woman. Bluesgitarist Walter Trout nam het nummer op met de begeleiders van Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton. Walter Trout, Leopard Skin Pill Boxhead.

Walter Trout, leopard-skinned Billboard's Head. Ronald Barham Greaves, dat was de neef van Sam Cooke. In 1970 probeerde hij van de wereldhit van Procol Harum Soul te maken. R.B. Greaves, Wider Shade of Pale.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke componeerde het openingsnummer voor de tv-serie Still Standing in Amerika. En vervolgens was hij 7 maanden uit de relatie nadat hij door een vrachtwagen van zijn scooter werd gereden in Nashville. Hij onderging meerdere operaties voordat hij weer kon optreden. Will Hoke, It's a Shame.

Will Hulk, It's a Shame. Anders Osborne ging als teenager uit Zweden op vakantie in Amerika. Hij bleef in Louisiana hangen. Daar trouwde hij en daar werd hij succesvol als zanger en gitarist. En in Amerika ziet men hem intussen als Amerikaan. Er zijn slechts weinig mensen in Amerika die weten dat hij uit Zweden komt. Anders Osborne, Visions of Johanna.

Anders Osborne, Visions of Johanna. Carl Hall uit New York, dat was een allround zanger. Hij zong gospel, hij zong musical nummers, blues en soul. Hij maakte nog enige tijd deel uit van Cool and the Gang. En dit is een solo-opname van hem die uitkwam bij Loma Records met producer Jerry Recovoy. Carl Hall, Change with the Seasons.

Cole Hall, Change with the Seasons. Eric Bibb, dat is een Amerikaanse singer-songwriter uit New York. Maar hij trouwde met een vrouw uit Finland met wie hij tegenwoordig in Zweden woont. Dit nummer nam hij op met Levi Sanders op banjo, Gary Crompton mondharmonica en Richard Studholm op bas. Eric Bibb, Just Like a Woman.

Eric Bibb, Just Like a Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Donny Hathaway, dat was een geweldige zanger. Hij was zeer succesvol als soloartiest en ook samen met Roberta Flack. Maar de man leed aan paranoïde schizofrenie. Op 13 januari 1979 sprong hij uit het raam van het Essex House Hotel in New York. Hij werd slechts 34 jaar. Donny Hathaway. What a Woman Really Means.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. En we zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
2: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
1: Laten we maar eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
3: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij lang als dag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halsted en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
1: Hier heeft nog een bord staan.
3: Preservation, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zal toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor de oude, voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
4: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. A walk down Maxwell Street. Where legends danced, sang, played, and swam. Uncle Johnny Williams. Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Mattress Pete Jimmy Davis number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenoir, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 Blues Legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where there's

0: but you treat me so unkind.
1: Rambling on my mind, ook zo'n klassiek bluesstuk. Vandaag in de uitvoering van Robert Lockwood Jr. Dat is ook een van de oldgedienden in de bluesmuziek.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Tjonge,
2: ja.
1: Iemand die de toorts een beetje overnam van Robert Johnson.
2: Ja, ja. Geboren met Frank Frostbeeld ook.
1: Oh ja, ja. Frank, ja. Die jongen aantal een paar maanden terug overleden.
2: Ja, ja, ja.
1: Geboren in Arkansas in 1915, leeft nog steeds. Dus ook een van de oudere boys in de blues. En de man die eigenlijk ook heel mooi de reis way up north gemaakt heeft vanuit Arkansas, ja. Helena, Mississippi Delta eigenlijk min of meer naar Memphis toe, ja. Naar St. Louis en toen naar Chicago. En ongetwijfeld heeft hij ook wel eens gespeeld op Maxwell Street, waar wij spraken met Merlin E. McFadden, die het had over de strijd tussen de
2: universiteit.
1: Ja.
2: En
1: de kleine handelaar.
2: En de kleine handelaar en de universiteit, die wou daar eigenlijk 9 façades al. Maar dan eigenlijk maar de façades en erachter wel eens een parkeergarage hebben.
1: Ja.
2: Maar de burgemeester Daly, die had het dan weer over 27. En hij zei dat het eigenlijk een schandaal was, omdat Maxwell Street was eigenlijk hetzelfde voor Chicago als Ellis Island was voor New York, waar al de immigranten dan binnenkwamen.
1: Beetje de smeltkroes-idee, ja. Hè?
2: En hij zegt, er was ook wel geld om mensen door de handel deur te laten gaan. Dus ik zou dat gewoon op die manier moeten doen. En er was genoeg geld voor privé-eigendom. En mensen wilden daar wel weer een handel starten en zo.
1: Ja.
2: En, maar de universiteit die wilde daar eigenlijk parkeergarages aanleggen. En hij zegt, en dat is helemaal niet nodig. Hij zegt, want we hebben hier vreselijk veel parkeergarages en die worden bijna niet gebruikt.
1: Nou ja, Tietzel Duitwies, ik heb er wel goede hoop op dat Maxwell Street dat door wel blijft. En dat als historical landmark dat het door nog wel zal blijven. Want het is natuurlijk ook een buurt waar ook verschillende mensen geboren zijn, opgegroeid zijn, die ook in de muziek het een en ander betekend hebt.
3: Benny Goodman, for instance, was one who was actually further west here on the west side of Chicago. But surely everyone knows the name Benny Goodman.
4: Yeah. But there were a lot of blues players who started out here.
3: Oh yeah, all kinds of blues players that came here. There's a different brand of blues. Because in different parts of the country, where you have so many different kinds of people, you have

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Via het gesprek met onze man door zo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Uh-huh.
3: Okay.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop dan hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 woningen of 29 woningen. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen en waar het een enorme mix was van mensen. Die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, porkchop en hotdogs.
2: Ja, Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja. Een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals zo straks ook al bij iemand zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we're out here on a hill.

0: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago full dawn heeft, ook voor aankomende muzikanten, ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
1: Hè? Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
0: Hmm. Als je in Chicago bent, dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd zo'n baan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook prima kunnen eten.
1: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een. Je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat stuur je straks weer. Dan een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè? Yeah, allemaal. Yeah. En aan de zijkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En lust hem maar.
0: Toen ben je er, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
2: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
3: It was 10 years on the night, a couple of days ago.
2: Uh huh.
3: Yeah.
2: And I'm following you from the early '60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
3: Oh, I love Holland.
2: Yeah?
3: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
2: Uh-huh.
3: Yeah, we played Rotterdam.
2: Rotterdam.
3: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
2: That's coming up.
3: Yeah, yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
2: That's a great festival.
3: Yes, it is. Yes, it is.
2: It's at The Hague.
3: Oh, yeah.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: I know you from the early and the late '60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
3: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so yeah. I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
2: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
3: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
2: That's it.
3: Yeah.
2: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
3: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear,
2: uh-huh.
3: And that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
2: The press should do a little bit more on it.
3: Oh yeah.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
3: Right.
2: Yeah.
3: Right.
2: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
3: Thank you.
4: Thank you very much.
2: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens. Prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja, ja.
0: Wel mooi is zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens. Mensen, nou, daar wordt nog eens aangekomen. Nothing but the blues eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door de meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wordt eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utebracht, 1969. En die is in Europa is die door Vogue...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... Ja, dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op een nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed, ja. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers, 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat is Noorse plaat. Dan op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek
1: dus staat
0: er helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus, zal het er niet bij wezen, Nicky. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik mee.
1: Ja, ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin al bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelt weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden speelden en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien. Ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld, zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray. Dat,
1: ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij
1: ja.
0: met veel meer met blanke mensen begon te
1: Paul spelen. Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen maar voor zwart publiek speelden.
1: Nee. Niet alleen maar het Shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou, ja. alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En ja, je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, ik denk, als maar iemand te binnen schat, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te kopen.
1: Nee, dat ben ik ook weer.
0: Ja, de clubs worden ze weer, die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard,
1: maar
0: dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet. Nee. Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel helster. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja, dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Uncle Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaren doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In zijn nadagen scoorde Harry Musquet onverwacht nog een hit met zijn formatie Musquet. Het gaat over een vriend die ten onder ging aan alcohol. Musquet, Brother Booze.

Muskay, Brother Blues. Earl Green, dat is een zwarte Engelse blueszanger. Hij is geboren in Jamaica en hij was jarenlang de zanger van Otis Grant en de Dance Kings. Later had hij zijn eigen band, de Earl Green Band, en dit nummer nam hij op met gitarist Jeff Beck. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues. Gitarist Mick Taylor nam het nummer op met toetsenist Max Middleton. En deze Max Middleton is te horen op albums van Jeff Beck, Nazareth, Chris Rea, The Streetwalkers en The Rolling Stones. En ex-Rolling Stone Mick Taylor woont tegenwoordig in Drenthe. Mick Taylor en Max Middleton, You Shook Me.

Mick Taylor en Max Middleton, You Shook Me. Sakia Hooker uit Detroit is de dochter van John Lee Hooker. In 1991 trad ze voor het eerst op met haar beroemde vader in het Kaiser Center Theater in Oakland, Californië. Dit nummer nam ze op met gitarist Johnny Johnson, de voormalige gitarist van Etta James, Taj Mahal en Percy Mayfield. Sakia Hooker, I Want to Hug You.

Sakia Hooker, I Want to Hug You. Larry Mitchell, dat is een Amerikaanse bluesartiest uit New Mexico. Hij was jaren de gitarist van Tracy Chapman en hij toerde met de band The Crunch, uitgebreid door Duitsland en Japan. Larry Mitchell, I Loved Another Woman.

Larry Mitchell, I Loved Another Woman. Jack Bruce nam een klassieker op van John Lee Hooker met gitarist Gary Moore en de Engelse jazzmuzikant Gary Husband als drummer en als toetsenist. En deze Gary Husband is ook te horen op albums van Jeff Beck, Robin Trower, Randy Brecker, Soft Machine, Andy Summers en Robin Ford. Jack Bruce, I'm in the Mood.

Jack Bruce, I'm in the mood. Jess Roden was de zanger van Finnegan Joe, The Alan Bounce Set, The Raiders, Band of Joy, Jess Roden Band, Bronco en The Buds Band. En gitarist Luther Grossener was actief bij Spooky Tooth, Steel of Wheel, Motte Hoepel en Widowmaker. Jess Roden en Luther Grossener, Crying Won't Bring You Back.

Jess Roden and Luther Grossmer, Crying Won't Bring You Back. Paul Jones is de zanger van de wereldhit Dua Diddy Diddy met Manfred Mann. Tegenwoordig is hij actief in de bluesband en in de band The Manfreds. En hij is tevens een geweldige mondharmonica-speler. Hij nam dit nummer op met gitarist Otis Grant. Paul Jones, Play On Little Girl.

Paul Jones, Play On Little Girl. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tony McPhee, dat is een Engelse bluespurist. Hij was jarenlang de zanger-gitarist van de band The Groundhogs. Hij overleed in 2023 op 79-jarige leeftijd. En op dit nummer wordt hij begeleid door saxofonist Dick Hextall-Smith. Tony McPhee, Groundhog Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

De eerste single van This Man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Carolyn Wonderland, de volgende. Carolyn Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

0: the bone.
1: Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die de schrim hebben. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonnellen zelf op gitaar. Het nummer is... Het is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Hij heeft ook zelf gezegd hoor, dat hij eigenlijk dat hij die door van afgehaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zanger. We gaan naar Skylar Rogers, al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago, uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd, Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, ik heb duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, van de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je ze hem kijken, was die er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. Die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York. Maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Mondharmonica speelde uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donner hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020, van de cd West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang, alleen al eens een keer wat eerder wat van het draait van die cd. Uitstekende cd. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaien we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmo James for President. Mooie titel trouwens, Elmo James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gaan we naar Tennessee, naar Memphis om precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin, country. Zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June, of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe CD van Valerie June, The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde CD. Van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit. De begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners duidelijk te horen het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt door al eerder een nummer van het draai, Johnny Mastro en Mama's Boys, en door van het titelstuk Elmo James for President.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan nog wel verklappen, hij is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys, dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91? Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison. Voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van de cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In de bejaardenhuizen zitten alle oudere jongeren vastgekluisterd aan de radio. Rock'n'roll uit de jaren 50, dat hoor je niet meer op de radio. Chubby Checker werd heel beroemd in Nederland door zijn huwelijk met ex-Miss World Rina Lodders. En hij scoorde meteen een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Nederland en België. Het nummer eindigde 2 in Canada en Noorwegen, 3 in Amerika en 12 in Duitsland. En Johnny Holiday had er een nummer 1 hit mee in Frankrijk. Chubby Checker, Let's Twist Again.

Chubby Checker, Let's Twist Again. Het was een single in 1956 van Little Richard. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Engeland en het werd volop gecoverd door Elvis Presley, Wanda Jackson, Eddie Cochran, The Kinks, The Mercy Beats, The Beatles, The Swinging Blue Jeans, Tom Jones, Paul McCartney, Fleetwood Mac en Delbert McClinton. Little Richard, Long Tall Sally. Gonna

0: Little Richard, Long Tall Sally. Het nummer is geschreven door Berry Gordy en dat was de baas van Motown Records. En de single van The Contours eindigde op 21 in de Amerikaanse Hot 100. En daarna werd het nummer nog gecoverd door Brian Poole en de Tremolos, de Dave Clark 5, de Hollies, de Supremes, Mutt, Bruce Springsteen en Ian Gillan. The Contours, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours, Do You Love Me? Het was een single van de Everly Brothers uit 1957. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Australië en 4 in Nederland. En het werd gecoverd door Johnny Copeland, The Tokens, The Grateful Dead, The Flying Burrito Brothers, Simon & Garfunkel, Billy Joe Royal, Joe Cocker en Cliff Richard. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Het is een opname van 1958 van Cliff Richard en The Drifters. En The Drifters gingen later verder als The Shadows. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Noorwegen en 100 in Australië. En er verschenen covers van Susie Quattro, Elvin Stardust, The Thielman Brothers en Fairport Convention. Cliff Richard en The Drifters, Move It.

Cliff Richard en de Drifters, Move It. Chris Montez nam een nummer op van Jim Lee. En Jim Lee was zijn platenbaas. Dat was de eigenaar van Monogram Records. Het werd een nummer 1 hit in Zweden. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Noorwegen, 3 in Nederland, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 6 in België, 7 in Duitsland en 10 in Oostenrijk. En het werd gecoverd door Brian Poole en de Tremolos, The Ramones, Tina Turner samen met David Bowie, Status Quo en Jan Keizer. Chris Montez, Let's Dance.